0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
2: Oei. Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Waar kun je er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
1: De Ford Kuga vanaf €24.500.
4: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Goedemorgen. We beginnen met voetbal en onze Rode Duivels die verloren van Frankrijk gisteravond in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee. Een pure klasseflits van de Fransman in het Koning Boudewijn Stadion. Maar de Rode Duivels speelden een sterke wedstrijd en voetbalde fris en aanvallend met uitblinkers Romeo Lavia die debuteerde en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook bondscoach Mark van Bommel.
1: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn. Maar nogmaals, de details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd.
0: En Van Bommel kijkt ook hoopvol naar de volgende wedstrijd van de Duivels. Nu vrijdag tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen Frankrijk. In de stand van League A van de Nations League staan de Rode Duivels tweede met 3-6 na Frankrijk dus. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren. Dat is goed voor bijna €400, blijkt uit cijfers van OVAM. Dat is de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel als je gaat winkelen. Je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar. Dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast. En daar blijft het liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. Vandaar dus die campagne. En in de Spaanse hoofdstad Madrid mag de vrouw van 87, die vorige week uit haar huis was gezet, er voorlopig toch blijven wonen. Dat besliste haar verhuurder na een gesprek met de dame. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis verlaten, omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Dat veroorzaakte een storm van protest in Spanje. En de vrouw groeide uit door het symbool van de Spaanse wooncrisis. Tienduizenden mensen protesteerden nog afgelopen weekend op straat en eisten dat de regering de huurders beter beschermt in Spanje. De zon die breekt snel door vanmorgen en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig, pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er ook enkele buien, maxima morgen van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden.

0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
3: Dat is Imo!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...
5: Bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
9: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
8: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
10: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Ah, ik ben het beu!
0: Oei.
1: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
1: Ja, en hoe verder liever.
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
1: Ah ja, voor de kinderen.
0: Weet je wat?
2: Jij...

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Hier weten ze wat jij het liefste net en dat hondje Charlotte net.
5: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit.
1: Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
2: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
3: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
4: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
3: De Brusselse invasie.
2: Amai, zeg ik, we zijn er binnen.
4: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
2: Ah. Niklas, ah, joh.
4: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
2: Wat toch echt wel binnen douche te pauwen hier, Toast.
5: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Een goeiemorgen. Een gemiddeld Vlaams gezin gooit jaarlijks bijna 70 kilogram van ongebruikt eten in de vuilbak. Dat zijn 3 volle winkelkarren, goed voor bijna 400 euro, blijkt uit nieuwe cijfers van OVAM, de Vlaamse afvalstoffenmaatschappij. En om de Vlaming bewuster te maken van dat zomaar weggooien, komt er een sensibiliseringscampagne. Want je kent het wel, als je gaat winkelen, je hebt honger, weinig tijd en met je hoofd ergens anders. Of de kinderen leggen zelf iets extra's in de winkelkar. Dat verdwijnt dan in de frigo of de voorraadkast en blijft daar liggen tot de houdbaarheidsdatum voorbij is. Vandaar dus die sensibiliseringscampagne. En je merkt het misschien zelf wel bij je collega's op je werk. Ze blijven minder vaak en minder snel ziek thuis. Bijna 7% minder als je dat vergelijkt met vorig jaar. Ook het aantal langdurig zieken daalt. Blijkt uit cijfers van HR-bedrijf CQRX. Komt vooral door de hervalperiode van 2 naar 8 weken en de maatregelen van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De overheid volgt zieke werknemers veel beter op om ze sneller terug aan het werk te krijgen. En mensen willen ook hun job niet verliezen. Vooral arbeiders blijven minder vaak ziek thuis. HR-bedrijf CQRX merkt wel dat meer mensen met mentale klachten zitten. En de Rode Duivels hebben gisteravond in het Koning Boudewijnstadion verloren van Frankrijk in de Nations League met 0-1. Een doelpunt in de 88ste minuut van de ingevallen Michael Olysee. Een pure klasseflits van die Fransman. Maar de Rode Duivels speelden een sterke wedstrijd en voetbalden fris en aanvallend. Met uitblinkers Romeo Lavia, die debuteerde, en opnieuw Mika Gods. Dat zag ook onze bondscoach Mark van Bommel.
1: We zijn wel goed op weg. De manier van voetballen, druk zetten, onder de druk uit voetballen, het durven vast aan de bal zijn. Maar nogmaals, de details bepalen. En we hebben wel nog tijd. Van de ene kant ben je tevreden, van de andere kant je verliest de wedstrijd.
0: En Van Bommel kijkt wel hoopvol naar de volgende wedstrijd van de Duivels. Nu vrijdag tegen Turkije in Luik op het veld van Standaard. En volgende week maandag opnieuw tegen de Fransen. In de stand van League A van de Nations League staan onze Duivels voorlopig 2e met 3-6. De zon die breekt snel door vanmorgen en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de wolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maximaal van 22 tot 28 graden morgen. Donderdag dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.

0: leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
4: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
6: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar 5,69 euro. Aldi, altijd slim.

0: Ja, voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
1: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
2: Volkswagen. De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
3: Leonidas.
4: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
5: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
4: Zeker. En daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
5: Oh, met praline, die gouden.
4: Daar gouden we allemaal van, hè? Hé, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
6: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
7: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet, jij toch niet.
8: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
9: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op

0: Crunchies. Dat zijn 20 Crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Mmm, dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei. Dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf in baktuppen met even blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
8: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
7: Evengem, als u wilt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer. Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedemorgen. Het blijft onduidelijk wanneer de Vlaamse regering opnieuw gaat praten over de begroting om de laatste details af te kloppen. Minister-president Diependalen vertelt morgen zijn beleidsplannen aan het Vlaams parlement. Gisteren lukte dat niet, omdat zowel minister Krevits als een kabinetsmedewerker van Vooruit kort ziek werden. Het uitstel kan er volgens experts ook voor zorgen dat de onderhandelaars plots weer gaan twijfelen over dingen die ze al goedkeurden en afklopten. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. Voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat bij de Franstalige collega's van RTL. Hij besprak zijn plan al met OCW-directies. De dagelijkse stemplicht bestaat bij ons sinds 1991 niet meer. En ook de maandelijkse meldplicht werd in 2005 afgeschaft. En OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, lanceert haar nieuwe AI-model voorlopig niet, omdat ze zich zorgen maken over de veiligheid daarvan. Het nieuwe AI-model zou bij testen geprobeerd hebben om de gebruikers te misleiden. AI reageerde niet altijd eerlijk en wilde ook dingen uit zichzelf doen. De laatste tijd horen we al maar vaker berichten over incidenten met AI, zoals ongevraagde hackings. Veel zon en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de bewolking toe vanuit het westen en valt er enkele buien, maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Deze radiospot is voor u.
4: Zeker.
3: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
4: Pas opgestaan.
3: ...al direct weer in slaap valt.
4: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
3: En maar kwijlen op zijn kostuum.
4: Ja, is dat normaal?
3: Nee.
4: Wat slapen doet je in je bed.
3: Het is bedtijd.
4: Echt waar.
3: Tijd voor een Sleep Life bed.
5: Sleep Life.
2: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond Belgische kost?
6: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Profel.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
10: Voor de volle 100%. Met de pro van...
9: Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
12: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
13: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weeren.
14: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier kan je met de shit voice-over doen.
15: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
16: De Brusse invasie.
13: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
15: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
13: Oh. Niklas, saai, joh.
15: De Open Vuur Roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
13: Want toch echt wel binnen een douche te pauwen hier, het was.

0: trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Ja, dat was de deur.
2: Ja.
3: En wat nu?
2: Ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
5: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
9: De beste volle van maken, dat kan tellen.
10: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
10: Maffa.
9: Lidl, dat kan tellen.
11: Coachello!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
7: Oei, dat moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
7: Ik ben het beu!
8: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
14: Dat is Imo!
15: De Kinepolis Studentcard, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
16: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemorgen. Opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school. Als je dat vergelijkt met meisjes, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd, onder meer door de GSM en Smart School. Vooral laatstejaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen. Maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten. Volgens de scholierenkoepel blijkt ook dat 6 op de 10 tieners vaak doodmoe op school zitten en daardoor moeilijker de lessen kunnen volgen. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher vindt het een goed idee om werklozen opnieuw te verplichten zich elke dag te melden. De voorzitter van de Franstalige Liberalen zei dat hij bij de Franstalige collega's ook had verteld dat hij zijn plan al besprak met OC&W-directies. De dagelijkse stempelplicht bestaat bij ons al sinds 1991 niet meer. En de maandelijkse meldplicht voor werklozen werd in 2005 afgeschaft. En in Frankrijk pakte de politie meer dan 160 mensen op bij gewelddadige protesten op middelbare scholen. 12 scholieren, 3 docenten en 12 veiligheidsmensen raakten daarbij gewond. De demonstraties begonnen vorige week in en rond de hoofdstad Parijs. Sindsdien blokkeren scholieren in heel Frankrijk hun schoolingangen. Ze protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. De Franse binnenlandminister veroordeelt de gewelddadige protesten in Frankrijk. De zon schijnt en we genieten van een warme herfstdag bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond neemt de bewolking toe vanuit het westen en vallen er enkele buien. Maxima van 22 tot 28 graden. Donderdag is het dan droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden donderdag.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vanavond Belgische kost.
8: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
10: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar... Die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
12: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
13: Van plastic, metaal of drankkarton?
12: Dan mag het de zak in. Vost Plus.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
0: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
0: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
7: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
8: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: wat... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
2: Ja, schat, ik heb
0: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
0: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
5: Bel & Bo.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Medno. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple.

0: alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evergem in uw afhaalpunt of surf naar evergem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evergem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei. Dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Ja, nog 1 meter. Oh!
9: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Een goeiemorgen. Tanken wordt morgen goedkoper. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum zo'n 2 euro per liter. Voor benzine 98 komt dat op 2,22 euro. Allebei een daling met 10 eurocent. Net als diesel trouwens, dat kost je vanaf morgen maximum 2,42 euro. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum 1,5 euro als je minstens 2000 liter bestelt. In de gevangenis van Merksplas in de provincie Antwerpen raakten voorbije dagen 6 cipiers gewond bij 2 incidenten die gebeurden op de afdeling met geïnterneerden. Er werd geschopt en geslagen, maar het gevangenispersoneel kon de daders uiteindelijk opsluiten in de veiligheidscel. Zowel de directie van Merksplas als het gevangeniswezen die betreuren de nieuwe incidenten en herhalen dat geïnterneerden niet thuishoren in de gevangenis. Opvallend meer jongens in het middelbaar denken eraan om te stoppen met school. Als je dat vergelijkt met meisjes bijvoorbeeld, blijkt uit een rondvraag van de scholierenkoepel. Vooral stress speelt een belangrijke rol om toch geen diploma te halen. Middelbare scholieren vinden ook dat ze voortdurend moeten geconnecteerd zijn en voelen weinig afbakening tussen school en vrije tijd door de GSM en Smart School. Vooral de laatste jaars willen liever meteen gaan werken en geld verdienen. Maar cijfers van VDAB bewijzen dat 2 op de 10 schoolverlaters zonder diploma een jaar later nog altijd zonder job zitten. Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden. Vanavond licht bewolkt. Ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen. Er vallen dan ook regenbuien, maximaal van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen. Enkel in de Ardennen regent het wat. 22 graden. En vrijdag is het zonnig en 20 graden.

0: verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond Belgische kost.
4: Worst met appelmoes. Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Ah, maar ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
10: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

0: dat haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Ah, poesje.
0: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Imos Koopman!
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: T2 Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. T2 Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op t2bank.be.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Dom, 4 chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, how are you?
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Want toch echt proberen een douche te pauwen hier, Toos.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
4: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
4: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
4: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
15: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

Goedemiddag. Vlaamse regering komt om 3 uur vanmiddag samen over de begroting. Minister-president Diependalen wil dan met zijn ministerraad het akkoord finaliseren. Maar rond 2:30 komen wel eerst nog de kabinetcheffen samen om alle cijfers en tabellen nog eens grondig te controleren. Vlaamse begrotingsonderhandelingen stopten gisteren plotseling, net op het moment dat de ministers het akkoord wilden afronden. Maar zowel minister Krivits als een kabinetchef van Vooruit voelden zich echt niet goed. Door die opschorting kon minister-president Diependalen niet naar het Vlaams parlement gaan voor die septemberverklaring over onder meer de begroting, tot woede van de oppositiepartij. Maar die beleidsplannen legt Diependalen morgenmiddag uit aan die Vlaamse parlementsleden. Tanken wordt morgen goedkoper. Voor benzine 95 betaal je aan de pomp maximum zo'n 2 euro per liter. Voor benzine 98 komt dat op 2,22 euro. Allebei een daling met 10%. Net als diesel. Dat kost je vanaf morgen maximum 2,42 euro. Ook de prijs voor stookolie daalt. Je betaalt nu per liter maximum 1,5 euro als je minstens 2000 liter bestelt. En de regeringsleiders van Nederland, Duitsland, Zweden, Denemarken, Finland en Oostenrijk, die willen de volgende Europese 7-jaren-begroting met miljarden euro's verlagen en de uitgaven grondig hervormen. In een brief schrijven ze dat Europa meer moet investeren in veiligheid, defensie, concurrentie, innovatie en de strijd tegen illegale migratie. En minder geld naar Europese boeren en armere regio's, terwijl zuidelijke landen net meer geld daarvoor willen. De Europese Unie onderhandelt dit najaar over de begroting 2028-2034. Ook deze namiddag zonnig en warm bij 25 graden aan zee tot plaatselijk 29. Vanavond dan licht bewolkt, ook morgen blijft het zonnig. Pas in de vooravond meer wolken vanuit het westen en dan vallen er ook een paar regenbuien. Maximaal morgen van 22 tot 28 graden. Donderdag droog met opklaringen, enkel in de Ardennen regent het wat bij 22 graden. En op vrijdag is het dan opnieuw zonnig en 20 graden.

0: haar zalig zachte vacht.
1: Ai, poesje.
0: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
1: Ah, poesje.
0: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
3: De beste volle van maken. Dat kan tellen.
4: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
4: Maffa.
3: Lidl, dat kan tellen.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
2: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
2: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Amai, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bepat-inzamelcubus in je brievenbus.
5: Lekker, Sempa en Echt Lokaal. Je buurtsuper eet echt allemaal.
4: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
6: Hé, hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evengem blond, bruin en trippel. Alles aan dezelfde prijs.
7: Vraag naar Evengem in uw afhaalpunt of surf naar evengem.com.
6: Evengem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
8: Watermout, hop en his, het is Evengem dat je mist.
9: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goedemiddag. Het leven is opnieuw fors duurder geworden, want inflatie is deze maand fors gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Want vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. Maar nu gaat het dus steeds meer richting die 5%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En voor diesel en benzine betaal je

nu ruim een derde meer. Groente en fruit werden wel iets goedkoper. STEM-opleidingen in het onderwijs zijn niet populair. In 2024 studeerde slechts 21% van alle studenten af in de wiskunde, wetenschap of technologie. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Nochtans worden die stemrichtingen al jaren gepromoot, omdat de arbeidsmarkt die profielen nodig heeft. Maar ondanks de campagnes stijgt het aantal studenten amper. De Vlaamse overheid mikt tegen 2030 op zo'n 40% leerlingen in een stemrichting. En Luna Hendricks neemt eind oktober definitief afscheid van het kunstschaatsen met twee laatste shows in Antwerpen. Enkele maanden na de Olympische Spelen kondigde Hendricks al aan dat ze ging stoppen, omdat haar lichaam niet langer mee kon op topniveau. In de twee shows blikt ze nu terug op haar carrière en neemt ze definitief afscheid van haar fans. Hendricks behaalde in totaal 6 medailles op EK's en WK's. Ze was ook de eerste Belgische ooit die Europees kampioen kunstschaatsen werd. Vrij zonnig en zeer warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 30 graden in het oosten. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien. Tot 28 graden dan. En donderdag eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Deze radiospot is voor u.
5: Zeker.
4: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
5: Pas opgestaan.
4: ...al direct weer in slaap valt.
5: Langzaam wegzakkend tegen de schouwer van die onbekende man met zijn gazetje.
4: En maar kwijlen op zijn kostuum.
5: Ja, is dat normaal?
4: Nee.
5: Want slapen doet je in je bed.
4: Het is bedtijd.
5: Echt waar.
4: Tijd voor een Sleep Life bed.
6: Sleep Life.
7: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
8: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
9: Ik ben het beu!
10: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
10: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
10: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
10: Weet je wat? Jij

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
1: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
0: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Go Yellow!
5: Go snello naar telenet.be. Want tot en met 4 oktober krijg je als ondernemer bij je internet een jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis. Met 15 gigabyte data. Info op telenet.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
12: Nee.
13: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht
14: je
12: eigenlijk,
14: droomhuis
12: ja.
14: Staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
15: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
16: promo koken.
17: Vanavond Belgische kost?
15: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
17: Maar ja, dat is zeker niet de worst-case scenario.
15: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
18: Profel.
19: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
20: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
19: Op en top professioneel. Met de pro van...
18: Profel.
19: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
20: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
21: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
22: Bell & Bo.
23: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
2: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
1: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh nee!
6: Oei, wat is er?
7: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
6: Oei.
7: Ja, wat nu?
6: Ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
9: Wat?
8: Hier staat op alle modellen.
9: Ja, ja.
8: En die prijzen zijn die gecheckt?
9: Absoluut.
8: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
9: Yep.
8: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
9: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
10: Ford.
9: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer.

0: Ondernemer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
1: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
2: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice over doen.
0: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
2: De Brusse invasie.
1: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
0: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
1: Oh, Niklas, saai.
0: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
1: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
3: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.

0: Goedemiddag. Het leven is opnieuw fors duurder geworden. De inflatie is deze maand gestegen tot zo'n 4,7%. Dat is het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Vorige maand lag de inflatie nog onder de 4%. De boosdoener is natuurlijk die dure energie door de oorlog in het Midden-Oosten. Aardgas en elektriciteit werden een vijfde duurder als je dat vergelijkt met vorig jaar. En vooral diesel en benzine betaal je nu ruim een derde meer. Groente en fruit werden wel iets goedkoper. In Vlaanderen zijn nu al 13 gevallen van het Westnijlvirus gemeld. Het gaat om 3 bevestigde en 10 vermoedelijke besmettingen. Niemand van hen is in levensgevaar. Volgens het departement Zorg raakten de patiënten besmet in Vlaams-Brabant en Antwerpen. Je kan het Westnijlvirus oplopen via een besmette mug. In de meeste gevallen merk je daar niets van. Sommigen voelen zich wat grieperig, maar voor oudere en verzwakte mensen kan het wel dodelijk zijn. En Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir kruipt zelf nog eens achter de school. Ze is gestart met een lerarenopleiding aan de Hogeschool PXL in Hasselt. Dat schrijft VRT Nieuws. Ze volgt de opleiding in avondonderwijs en combineert het met haar ministerpost. Of Demir ooit zelf voor de klas zal staan en de stap naar het onderwijs wil zetten, is nog onduidelijk. Vrij zonnig en zeer warm met maxima tussen 24 graden aan zee en 30 graden in het oosten. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien. Tot 28 graden. Donderdag dan eerst nog regen, daarna droger, maar wel een pak frisser bij 22 graden.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar €10. Ren dus.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
4: Vanavond Belgische kost?
3: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
3: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
4: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
9: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
11: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Ze zijn dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht. Bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem. Blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
18: Vraag naar Evenhem in

Goedemiddag. De Vlaamse ministers zitten opnieuw samen over de begroting om het te finaliseren. De onderhandelingen werden gisteren plots stopgezet omdat CD&V-minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit zich niet goed voelden. Daardoor moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement uitstellen. De verwachting is dat de ministers nog een paar uur werk hebben, maar ze zouden wel dichtbij een akkoord staan. Net op tijd dus voor de uitgestelde septemberverklaring van morgen. Opgelet als je wel eens gaat sporten bij fitnessketen gyms. Hackers hebben de persoonlijke gegevens van 150.000 leden gestolen en online gegooid. Dat bevestigt moederbedrijf Colruyt. Het datalek gebeurde al deze zomer, maar het is nu pas duidelijk hoeveel gegevens er precies zijn gestolen. Er zijn geen wachtwoorden of gezondheidsgegevens gelekt, maar wel naam en e-mailadres. Je let dus best extra op voor phishingmails. De accounts van klanten zijn intussen gereset en extra beveiligd. En in de Verenigde Staten is een ter dood veroordeelde man na meer dan 40 jaar toch vrijgelaten. De man werd beschuldigd van een moord uit 1985, maar speurders hebben nieuw DNA van op de plaats van de moord opnieuw onderzocht. En dat DNA komt niet overeen met dat van de verdachte. De man heeft de moord ook altijd ontkend. Hij is intussen 71. Vrij zonnig en zeer warm. Het is momenteel 27,6 graden in Ukkel en daarmee is ook het dagrecord van 2011 verbroken. Het kan lokaal ook nog tot 30 graden worden. Morgen blijft het nog zonnig en warm. In de namiddag neemt de bewolking wel toe met kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag dan eerst nog regen, maar daarna droger en een pak frisser bij 22 graden.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. En kunnen opscheppen met...
5: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
4: Krijg je er gratis bij. Kies je weekmenu op foodbag.be.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
8: Oei.
9: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
8: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
9: Ja, en hoe verder liever?
8: Ver genoeg, maar niet te ver.
9: Ah ja, voor de kinderen.
8: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
10: Da, Simo!
11: Twee legendarische decennia en een spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: AXA-verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
5: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
8: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Harta, harta, voeta.
2: Voel je kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voel hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
3: Poesje.
2: En toch zou jij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kaart.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want jij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen, zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Kuga vanaf €24.500.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
6: Ford.
7: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, graag iets Japan.
13: Ibiza. Ruim.
14: Ja, niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Yellow!
16: Joehoe!
17: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
16: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
17: Amai, zalig, merci.
18: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
19: Bebad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelcubus in je brievenbus.
20: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
21: Dom, vier chefs van Jam, met z'n weer.
22: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
23: Tom de Grote en Dominique Persone dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
22: De Brusse invasie.
21: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
23: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
21: Oh. Niklas, saai.
23: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
21: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier, het was.
24: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
25: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Op het Assize-proces in Brugge tegen aardappelboer Chris van Haverbeke, die 4 jaar geleden zijn 2 dochters vermoordde, heeft de vrouw, dus de moeder van de kinderen, voor het eerst getuigd in de rechtbank. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. En ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken, maar er werd wel een regeling afgesproken. Deze voormiddag zouden de ouders en de zus van de verdachte getuigen, maar ze kwamen niet opdagen. Hun schriftelijke verklaringen werden wel voorgelezen in de zaal. De Vlaamse ministers zitten opnieuw samen om het begrotingsakkoord te finaliseren. De onderhandelingen werden gisteren plots stopgezet omdat CD&V-minister Krivits en een kabinetschef van Vooruit zich niet goed voelden. En daardoor moest minister-president Diependalen zijn septemberverklaring in het Vlaams parlement uitstellen. Volgens N-VA en CD&V is er niet veel werk meer, maar Vooruit zegt dan weer dat de ministers toch nog een aantal zaken verder moeten uitklaren. Spanje wil geen uithuiszettingen meer uitvoeren tot 2030. Tot dan worden huurcontracten automatisch verlengd. De Spaanse regering hoopt zo de wooncrisis in het land aan te pakken. Vorige week was er in heel Spanje ophef ontstaan nadat een vrouw

vrouw van 87 uit haar appartement werd gezet. Ze woonde er al meer dan 70 jaar, maar moest vertrekken omdat ze de fors verhoogde huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen wel weer terugkeren naar haar appartement. En Vincent Mannaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Hij tekende een contract tot eind 2030. Dat is niet echt een verrassing. Mannaert was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Zonnig en warm. In Ukkel werd het al 27,6 graden en daarmee is ook het dagrecord van 2011 verbroken. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, maar daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kan niet vast aan een abonnement.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
3: Oei.
2: Met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
3: Ah, dat is in orde dan.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
6: 20% op snoeptomaten. Top. Die gaan meteen mee in de lunchbox.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
8: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
9: Van plastic, metaal of drankkarton?
8: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
15: Game. Then don't

0: wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij
1: toch niet. En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische Zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
7: Oh, dat is goed.
6: De temperatuur van het douchewater was perfect.
7: Oh, dat is goed.
6: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
7: Dat was goed.
6: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
8: Oei. Dat is niet goed.
9: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
10: Hey, we hebben bier met passie gebrouwen. Proef de 100 jaar oud Nambacht en steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
11: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
10: Evenhem, als u houdt, ge de kerk in de midden. Absoluut de zonde weer.
12: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
13: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedenamiddag. De Vlaamse regering zit nu echt opnieuw samen over de begroting. Normaal begonnen de gesprekken al om 3 uur, maar het liep opnieuw vertraging op, tot 2 keer toe zelfs. De kabinetschefs waren niet op tijd klaar met hun analyse. De ministers zijn er zo'n 30 minuten geleden pas opnieuw aan begonnen. Volgens N-VA en CD&V is er niet veel werk meer, maar vooruit zegt dan weer dat de ministers toch nog een aantal zaken verder moeten uitklaren. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependaele morgen dan zijn septemberverklaring afleggen. Op het assiseproces in Brugge tegen aardappelboer Chris van Haverbeke, die zijn 2 dochters vermoordde, heeft de ex-vrouw en dus de moeder van de kinderen voor het eerst getuigd in de rechtbank. Daarin vertelde ze dat ze nooit had gedacht dat haar ex-man de kinderen iets zou aandoen. Ze ontkent dat er een vechtscheiding was en ze wilde de kinderen naar eigen zeggen niet van hem afpakken. Maar er werd wel een regeling afgesproken. Van Haverbeke riskeert levenslang. Ons land levert tegen het einde van dit jaar

nog 3 F-16 gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. Dat zegt Oekraïns president Zelensky. Het zou volgens hem gebeuren via een versnelde procedure. Ook kreeg Oekraïne van ons land en andere landen al munitie. En dat was dringend nodig, zegt Zelensky. Zeker nu Rusland zijn aanvallen elke dag opvoert. En Vincent Manaert is de nieuwe CEO van de Belgische Voetbalbond. Dat is niet echt een verrassing. Manaert was tot nu toe technisch directeur bij de bond en was eigenlijk de enige kandidaat om Peter Willems op te volgen. Die werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Manaert tekent een contract van 4 jaar. Zonnig en warm, vanavond iets meer bewolking. Ook morgen nog vrij zonnig en warm. In de namiddag kans op enkele buien tot 28 graden. Donderdag wat regen, daarna wel droger met brede opklaringen en 20 graden.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Amai, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
4: Bebad.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
5: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
6: Leonidas.
7: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
8: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
7: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
8: Oh, met praline, die gouden.
7: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
5: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
9: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
10: Dom, vier chefs van Jam, we zijn weer.
11: Ja, het is voor het spotje voor de radio, hè, jongen. Hè. Maar omdat hier een keer met de shit voice-over doen.
12: Tom de Grote en Dominique Persode dus. Op culinair avontuur naar Zweden.
13: De Brusse invasie.
14: Amai, zeg, kijk, we zijn er binnen.
12: Waar ze hun grote open vuurheld Niklas Ekstedt zullen ontmoeten.
14: Oh. Niklas, how are you?
12: De open vuur roadtrip naar Zweden. Nieuw en nu te bekijken met ondertiteling op je favoriete Jam-kanaal.
14: Wat toch echt proberen een douche te pauwen hier te oosten.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Ik kies groenten van lokale boeren.
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
7: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
8: Bell & Bo.
9: Horta, horta, voeta.
10: Voel nu Qatar zalig zachte vacht.
11: Ai, poesje.
10: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt.
11: Poesje.
10: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
11: Een stoute kaart.
10: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
9: Horta, Horta.
10: Compleet zot van tuin en dier. Oei.
12: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
13: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
12: Ja, en hoe verder, liever?
13: Ver genoeg, maar niet te ver.
12: Ah ja, voor de kinderen.
13: Weet je wat? Jij...

0: Buurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Code Yellow!
2: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Oei, dan moet ik rap zijn.
2: Info op telenet.be.
4: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond Belgische kost?
5: Worst met appelmoes? Want onze worsten zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai ja, dat is zeker niet de worst case scenario.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
10: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
10: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht
11: je
9: eigenlijk,
11: droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: De Kinepolis Student Card, dat is anti-platzak. Een heel jaar lang 25% korting op filmtickets, snacks en drankjes. Gratis film op je verjaardag en een hele hoop extra voordelen. Vraag je kaart gratis aan op kinepolis.be/student.
14: Ik ben het beu!
15: Oei.
14: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
15: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
14: Ja, en hoe verder liever?
15: Ver genoeg, maar niet te ver.
14: Ah ja, voor de kinderen.
15: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
16: Dat is Imo!
17: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goeie avond. De Vlaamse regering zit in de laatste rechte lijn naar een begroting. En het duurt toch wel iets langer dan we hadden verwacht, want de ministers zitten nu zo'n anderhalf uur samen. Volgens CD&V en N-VA was er niet veel werk meer en kon alles klaar zijn op een kwartiertje. Maar volgens Vooruit moesten er wel nog enkele zaken worden uitgeklaard. Gisteren werd het overleg stilgelegd nadat ministers Krivits en een kabinetschef zich niet goed voelden. Als alles goed gaat, kan minister-president Diependalen morgen dan eindelijk zijn septemberverklaring afleggen in het Vlaams parlement. En ook premier De Wever wil dit weekend een versnelling hoger schakelen in de federale begrotingsonderhandelingen. Als het kan, wil hij zelfs al tot de finish gaan. De Wever zoekt 10 miljard euro en heeft nu een aangepaste versie van zijn startnota klaar. De deadline is wel krap, het akkoord moet er op 13 oktober liggen en dan moet De Wever zijn State of the Union in de Kamer uitleggen. Vorig jaar haalde hij die deadline niet. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden. Dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen. Maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven, zoals de pendelbussen en het extra treinstation, blijven gebruiken. En het is onzeker of Matthias Kasse volgende week kan deelnemen aan het WK Judo. Kasse liep vorige week een gekneusde rib op tijdens een training. Dit weekend volgt er nog een laatste test en dan wordt er beslist of Kasse zal afreizen naar Baku in Azerbeidzjan. Kasse zelf schat zijn kansen op dit moment op 50-50. Kasse werd al eens wereldkampioen in 2021 en pakte ook al 3 keer zilver. Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Profel.
4: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
5: De beste Volvo aanmaken, dat kan tellen.
6: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
7: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
6: Maffa.
7: Lidl, dat kan tellen.

0: vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en alsjeblieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: In het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op 500 gram boni snoeptomaten.
3: 20% op snoeptomaten. Top, die gaan meteen mee in de lunchbox.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ja, ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
8: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
9: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
10: Hallo.
9: Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: Ze zeiden dat je altijd de kerken moet in de Midnow. In Evenhem werd het bier ontwikkeld onder de kerktoren. Proef de 100 jaar oud Nambacht, bier met passie gebrouwen. Steek zelf een bak tuppen met Evenhem blond, bruin en triple. Alles aan dezelfde prijs.
1: Vraag naar Evenhem in uw afhaalpunt of surf naar evenhem.com.
2: Watermout, hop en his, het is Evenhem dat je mist.
3: Opgelet, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Goedenavond. De Europese Unie verwacht geen problemen met de energievoorziening deze winter. Maar het wordt hoe dan ook een moeilijke winter. Want de energieprijzen zullen wellicht torenhoog zijn. Dat is gezegd tijdens een vergadering van de energieministers in Dublin. Tijdens een normale winter kunnen wij na 50 miljoen mensen in Europa hun huis niet goed verwarmen. Het kan deze winter nog erger worden. De Europese Unie zoekt daarom naar maatregelen om die prijzen te verlichten. De Antwerpse pre-metrotunnel tussen linker- en rechteroever blijft 3 maanden langer dicht dan gepland. Tijdens de werken is meer asbest aangetroffen dan verwacht en die moet ook verwijderd worden. Dat zegt de lijn. Normaal zou je eind maart weer de tram kunnen nemen van en naar Antwerpen. Maar dat wordt nu uitgesteld naar het begin van de zomervakantie. Je kan wel nog altijd de alternatieven zoals de pendelbussen en het extra treinstation blijven gebruiken. En Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd na de parlementsverkiezingen vorige week. Ze is de burgemeester van Marrakesh en de leider van de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Die partij haalde de meeste zetels in het parlement. El Mansouri zal nu moeten onderhandelen met andere partijen om een coalitie te vormen. Vanavond en vannacht licht bewolkt met zachte minima tot 20 graden. Morgen start vrij zonnig, daarna neemt de bewolking toe en is er kans op enkele buien met maxima tot 27 graden. Donderdag nog wat regen, in de namiddag droger met brede opklaringen, maar wel een pak frisser dan tot zo'n 20 graden.

0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Dus kunnen opscheppen met...
1: Bij ons komen de Belgische groenten eerst, hè?
0: Krijg je er gratis bij. Kijk op foodbag.be.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. Tweede aan min 50% op Boni Atlantische zalmfilet.
5: De tweede aan min 50%? Oh, vanavond zal met een krokant korstje.
4: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
7: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
8: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
8: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
8: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, schat.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
10: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

0: Vanaf woensdag tot 30% korting op alles voor dieren. Alstublieft en alstublieft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta. Zo.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar...

3, come on, girl.